gelukkig zegt hij in de liefde, God, dat is een rekeltje. En ik pak je op toe, om mij te kijken aan hem, die dag brengen we hier naar tot aan. Net als jouw mondje, en ik moet in de groep blijven tango, om dit te kantoor, om de hele notjes, die ik alleen voor in de aardappels, ja, nee, ja, ik kan het hier in de wasakjes, want daar heb ik toch niet in de hele. De una farmacia ordería, no lo van a poder creer. Nuevos valores del tango argentino, una receta que se llama artillero, potente, señalada como heredera del espíritu de Fausto Piazzolla. No te lo miras, hacer un ratito y vamos a tener el intervalo.